0: Al moment RTL.
1: Al moment die beste muziek.
2: Hi, my name is Somber.
1: Wat de greiste niets.
3: Ask me how it goes. I'll say I'm fine.
1: Al moment die beste muziek.
0: Al moment RTL.